0: operas. Setessa Umourie, die roman wat nog net in Frans beskikbaar is en vertaal iets beteken soos dit was dit of doodgaan, is op 21 September aangewys as die wenner van FNAC, 'n Franse handelaar van onder meer boeke se romanprys. Die aankondiging was pas gemaak toe die eerste anonieme aantuigings teen die boek gekom het, as sou byna die hele boek die produk wees van kunsmatige intelligensie. Dit was glo die gevolgtrekking van 'n analise met behulp van die opsporingsprogram Pangram. Intussen het die Prix Goncourt, Frankryk se vernaamste letterkundeprys, die roman gediskwalifiseer op grond van die aantuigings. Die Goncourt stigting het gesê die besluit is geneem om die integriteit van die prys te beskerm. Die prys bevorder literatuur wat die werk is van mans en vroue, het die stigting gesê. Die skrywer, die 38-jarige Haïtis gebore Kanadese skrywer en digter Telison Aurelien, het die aantuigings ten sterkste ontken en aangebied om bewyse voor te lê dat die roman sy eie werk is. Aurelien het die beskuldigings afgemaak as rasgegrond en bedoel om hom stil te maak. Intussen was daar in die Franse media ook aantuigings van plagiaat in Aurelien se werk, glo so ver terug as 2012.
1: Baie dankie, Johan. Mustafa Stito is 'n Nederlandse digter wat Suid-Afrika in September besoek het op uitnodiging van die Kaapse Forum vir Neerlandistiek. Die KFN is 'n inisiatief van die Afrikaans departemente van die Universiteit van Wes-Kaapland, die Universiteit van Stellenbosch en die Universiteit van Kaapstad, wat befondsing van die Nederlandse Taalunie ontvang om onder meer Nederlandse skrywers aan Kaapse studente en die algemene publiek bekend te stel. Stito is 'n uiters gerekende en bekroonde digter in Nederland. Hy het al 5 bindels op sy kerfstok en het ook verskeie pryse vir sy digkuns gewen, onder andere die VSB Poesieprys, die Jan Kampertprys, die Awater Poesieprys, die A. Roland Holstprys en die Johan Polak Poesieprys. Hy was ook al in die verlede die stadsdigter van Amsterdam. Dr. Marnie Bothuis, senior lektor in Afrikaans en Neerlandistiek aan die IWK, het met Stito gesels.
2: Mustafa, wat ek dink vir my baie interessant is, is jy is nou 'n Nederlander, jy is al vanuit jy 2 maande oud is in Nederland. Maar jy is oorspronklik gebore in Marokko, wat jou natuurlike Afrikaan maak, soos wat ons ook is. Sal jy 'n bietjie vertel oor jou agtergrond?
3: Ek ben gebore in Tetel, Marokko, helemaal in het noorden van Afrika. Ik was 2 maanden oud toen ik naar Nederland kwam. Mijn vader, zoals dat toen heette, was gastarbeider. Die was een aantal jaar daarvoor al naar Nederland gekomen om te werken in fabrieken. En een aantal jaar later dus, hij was volgens mij in 68 naar Nederland gekomen, liet hij zijn gezin overkomen. Dus zijn vrouw en zijn kinderen. En ik was, ik was net geboren naar Nederland, naar Lelystad. Daar ben ik opgegroeid. Dus ik ben als baby naar Nederland gekomen. Anders dan mijn oudere broer en mijn oudere zus had ik niet al een geschiedenis met Marokko. Dat is later ontstaan. We gingen eigenlijk ieder jaar of om de 2 jaar soms op vakantie naar Marokko. Dat was ook de enige vakantie die onze ouders zich konden veroorloven. Ik noem het vakantie, maar voor hun was het, als ze terugkeerden naar Marokko, pakten ze de draad op eigenlijk van hun eerdere leven. En sindsdien ga ik eigenlijk ieder jaar wel, of om de 2 jaar, in ieder geval een aantal weken, Nederlands poëzie is tot mijn eerste referentiekader.
2: Toen ik van jouw werk geleerd heb als student, is jij in die categorie geplaatst van migrantenpoëzie, wat natuurlijk een rare soort van een etiket is, want jy is volledige Nederlander. Ek bedoel, jy vanuit jy 2 maande oud is in Nederland gebly. Maar dit is 'n etiket wat soms nou nog, wat mens sien, gebruik word vir skrywers wat in Nederland skryf en wat miskien se voorgeslagte of voorouers nie van Nederland is nie. Hoe voel jy oor daai beskrywing?
3: Ja, toen ik debuteerde in de jaren 90 kwam dat begrip inderdaad nog wel eens voor, die categorie, dat hokje. Volgens mij is het nu wel een beetje achterhoor het niet veel meer, ik kom het eigenlijk nauwelijks nog tegen. Ja, ik vond het een reducerende term. Ja, het schrijverschap eigenlijk herleidt, reduceert tot, niet etnisch in ieder geval, ook de biografische achtergrond. Ja. Ik ben wel een kind van

0: Migranten natuurlijk.
1: Ek wil vir jou vra, jy het nou al 50 bundels geskryf. Jy debuteer in 1994 en jou laaste bundel in 2022 was Waar is het lam? Vooral in die laaste twee digbundels is het vir my opvallend dat baie van die verse meer 'n narratiewe soort van 'n trant het. Hoekom kies jy spesifiek poësie? Want sover ek weet, jy het nog nie regtig prosa gepubliseer nie. Hoekom kies jy vir die vorm van poësie bo prosa?
0: Nou, toen ik begon met schrijven, of tenminste, toen ik mijn eerste tekst opschreef, dat was echt al als puber, dus ik was 13, 14 misschien zo. Toen was dat eigenlijk al voor mij de meest natuurlijke vorm. Ik had een schrift, maar ik heb nooit echt een dagboek bijgehouden of zo. Als ik iets wilde opschrijven, schreef ik het heel kort in de vorm van een gedicht op. Dus, wat ik wil zeggen is, in zekere zin was dat voor mij, ja, hoe moet ik het zeggen, de meest natuurlijke manier van me uitdrukken. Dat kan te maken hebben met dat ik als kind naar de Koranschool ging.
1: Oh, ja.
0: En we moesten Koranversen leren, en vooral de korte Koranversen. Daar begonnen we dan mee als kinderen, of soera's moet ik zeggen. Die bestaan dan uit verschillende versen. Soera is een hoofdstuk in de Koran. Die zijn heel poëtisch, met veel klankherhaling, verdichting en dergelijke. Dus misschien was dat mijn eerste kennismaking met poëzie. Dus toen ik zelf dan begon te schrijven, was het voor mij eigenlijk een natuurlijke manier om me uit te drukken. En dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Ik heb wel eens toneelteksten geschreven. Ik heb ook wel eens beschouwende teksten geschreven. En wat ook daarbij speelt, is dat poëzie is, vrije poëzie kun je zeggen, dat is heel vrij. Dus er zijn verschillende manieren waarop je jezelf als dichter daarin kunt uitdrukken. Inderdaad, in een soort verhalend gedicht, aan de ene kant. Maar ik schrijf ook wel eens wat gedichten die meer naar de taalmuziek zitten, meer lyrisch. Wat ik het mooie dan weer van een bundel vind, is dat je dat bij elkaar kunt brengen. Zodat je die verhalende, die meer verhalende gedichten, om het maar zo te zeggen, ook kunt combineren met hier en daar wat meer lyrisch, taalmuzikaal werk. Ik hou wel van die afwisseling. En het is altijd voor mij een zoektocht. Dus om het maar even simpel te zeggen, vorm volgt inhoud.
1: Ja.
0: Dus ik zoek en als schrijvende ontstaat er ook een vorm. Of ik schrijf en als schrijvende ontstaat er ook een vorm. En als dat narratief karakter krijgt, is dat goed. Wordt het meer lyrisch of zonnend, of hoe je het ook maar wilt, dan gaat het die kant op.
1: Dat is wel interessant. Ja, ik wil ook met jou een beetje praten over thematiek. Ek vind dat jy nogal jou gedigte skryf oor kwessies van die maatskappy, kommentaar lewer oor die maatskappy, oor verbruik, ons obsessie met op verbruik, oor geloof, oor geweld, oor identiteit. Hoe sien jy die posisie of die rol of die funksie van die digter? En dink jy dit is anders in Europa soos in Nederland teenoor Afrika soos Suid-Afrika of Marokko dan? Dink jy dat die posisie van die digter verskillend is? En sien jy digterskap as 'n soort van 'n rol, of is dit absoluut vir jou meer dat jy skryf oor goed waaroor jy dink?
0: 'N goeie vraag. Ek moet jy eerlik bekennen dat ek heb daar nie veel over nagedacht, of ek nog nie diep over nagedacht, laat ek het so sê. Om te beginnen heb ek eigenlijk geen normatief idee van poëzie. Dat sowieso. Dus ek vind sowieso nie dat een dichter sus of so, of dat een dichter een bepaalde rol heeft. Maar als ik naar mezelf kijk, dan ik ben wel een dichter die zowel in zichzelf probeert af te dalen, dus naar binnen kijkt, als naar buiten kijkt. Want het zijn die beide werelden die iemand vormen. De maatschappij vormt je en jij vormt de maatschappij mede. Maar en dingen die in je leven, je eigen constitutie, je eigen ziel, je eigen gevoelsleven, je karakter, noem maar op, je onderbewuste, vormt jou ook. Dus ik probeer zowel de blik op naar binnen als de blik naar buiten. En eigenlijk probeer ik dat in poëzie. En de blik terug in de geschiedenis en in de mythologie. En in het mooie van poëzie vind ik, en van een dichtbundel vind ik dat je dat kunt proberen dan bij elkaar te brengen. Je kunt het persoonlijke, bij wijze van spreken, mythische of mythologiseren. En het mythische kun je persoonlijk maken. En een dichter kan over de maatschappij schrijven, over de wereld schrijven waarin hij leeft, op een suggestieve, niet al te oordelende, niet pamfletistische manier. En wat een verschil kan zijn, eventueel, is misschien dat in de ene maatschappij de roep om sociale rechtvaardigheid misschien groter is dan in een andere maatschappij, om wat voor reden dan ook. En ik kan me voorstellen dat sommige dichters zich dan meer geroepen voelen om bepaalde misstanden aan de kaak te stellen. Maar ook daarin heb je heel veel verschillen en ja, subtiliteiten, zeg maar. Met andere woorden, ik heb mezelf niet van tevoren een expliciete rol of zo toegedicht. Het belangrijkste is om gelaagd en boeiend werk te maken, goede gedichten te schrijven. Dus daarmee bedoel ik gedichten van ikzelf denk, ha, hier gebeurt iets, dit is interessant. Ik kan mezelf wel voornemen om iets maatschappelijks zeg maar, aan de kaak te stellen. Ik noem maar wat in Nederland, als Nederlandse dichter. Maar als het op papier niet gebeurt, dan als ik op papier niet denk, dit is een interessante tekst of hier gebeurt niet iets, dan houdt het op.
1: Jij is nou die tweede keer in Zuid-Afrika. Ik denk jij het gezien was 20 jaar geleden laatst hier.
0: Ja, ik ben zelfs misschien nog een keer, ja, misschien dit is de derde keer.
1: Die derde keer.
0: De laatste keer is 20 jaar, ja, ruim 20 jaar geleden, denk ik, ja.
1: Hoe zien je af die Afrikaanse letterkunde? Wat is je indrukken van die Afrikaanse letterkunde? En Afrikaans als taal ook. En hoekom denk jy dis nodig dat ons hierdie soort van uitruile het tussen Afrikaans en Nederlands?
0: Mijn eerste indrukken, ik heb er geen grondige studie van gemaakt, maar mijn eerste indruk is dat ik het Afrikaans, zoals ik het hoor en wat ik dan probeer te ontcijferen, als ik poëzie lees in het Afrikaans of wat ik ervan begrijp en hoe het op me overkomt, is dat ik vind het heel boeiend. En ik probeer zelf eigenlijk een beetje te begrijpen hoe die taal tot mij spreekt of... Het is eigenlijk, het staat in de kinderschoenen, zeg maar. Mijn verhouding tot het Afrikaans. En ik probeer nu voor het eerst echt een dichtbundel van begin tot eind te lezen in het Afrikaans. En ik merk dat het is een beetje dubbel. Enerzijds heb ik het gevoel dat ik heel dicht op die taal zit. En tegelijkertijd ook voel dat die taal ver van me afstaat. Er zit een soort spanning in. En ik heb me al gerealiseerd dat als ik een dichtbundel echt goed wil lezen van kaf tot kaf, zal ik dat echt met een goede woordenboek Afrikaans-Nederlands moeten hebben. Maar de taal zelf... vind ik ook, inspireert me ook, of prikkelend moet ik zeggen. Voor mij als dichter, voor iemand met een bepaald gevoel voor taal. Zoals bijvoorbeeld sommige samenstellingen in het Afrikaans, die ik dan niet ken in het Nederlands. Maar als ik die dan om zou zetten naar het Nederlands, in mijn hoofd dan, hè, want dat doe je als je het vertaalt. Dat kan soms wel inderdaad een soort vonk slaan. Dus het is een beginnende, aftastende verhouding vooralsnog. Ja, omdat die talen en... Historisch zijn er natuurlijk allerlei verbanden, beladen verbanden natuurlijk ook. Lijkt het me vanwege de historische banden niet alleen, maar ook vanwege het feit dat het allebei levende talen zijn. Het Afrikaans is natuurlijk ondenkbaar zonder het Nederlands. En het Afrikaans kan het Nederlands ook weer prikkelen en voeden. Denk ik dat een levendige relatie tussen beiden alleen maar vruchtbaar kan zijn.
1: Wat vir my ook interessant is, want ek ken glad nie Marokko nie. Jy het met ander woorde al baie in jou lewe was jy nou al terug Marokko toe. Voel jy dat daar verbintenisse is wat jy tussen Marokko en Suid-Afrika sien?
0: Ja, over Marokko word gesegd, kyk, Marokko ligt helemaal in het noorden van Afrika en ligt aan de Atlantische Oceaan. En van tussen Marokko en Spanje is gewoon een straat van Gibraltar. En dat is, ik weet niet precies, misschien 20 kilometer of zo, misschien iets korter. Dus... tegelijkertijd is dat een kleine afstand, maar ik weet dat ik dat vroeger als kind had. Als we dan naar Marokko gingen met de auto vanuit Nederland, een reis van 3 dagen. Als we die Straat van Gibraltar over, voelde je een andere wereld trad dan. Voor een groot gedeelte. Niet helemaal, maar toch ook wel voor een groot gedeelte. En Marokko heeft eigenlijk 3 belangrijke... van Marokko wordt gezegd dus dat het een heel Afrikaans land is. Dat vinden Marokkanen van zichzelf ook enerzijds heel Afrikaans land. Anderzijds is het heel erg gefocust op Europa, ook vanwege het koloniale verleden. Marokko als protectoraat, zoals dat dan toen eufemistisch heette, als Spanje en Frankrijk. En het is ook tegelijkertijd een islamitisch land. Dus Marokko is geworteld, de wortels van Marokko in Afrika en het rijkt of probeert te rijken... Enerzijds laten we zeggen naar Parijs en anderzijds naar Mekka. Dus Marokko is wat dat betreft ook, zoals veel Afrikaanse landen, historisch, kijkt het verschillende kanten op. Maar er zijn allerlei dingen die Marokko net als Zuid-Afrika een Afrikaans land maakt.
1: Dat is wel interessant. Ik wil jou een laatste vraag nog vragen. Jy sê, jy het al so bietjie Afrikaanse letterkunde gelees. Is daar enige skrywers of digters, behalwe Alfred Schaffer, wat hier by ons sit ook, maar wat eintlik ook 1 voet in Suid-Afrika en 1 voet in Nederland het, is daar enige Afrikaanse of Suid-Afrikaanse skrywers by wie jy aanklank vind of wie jy graag lees?
0: Nou ja, kyk natuurlijk de wereldberoemde Zuid-Afrikaanse schrijver. Daar heb ik een aantal dingen van gelezen. En die is ook veel vertaald in het Nederlands. Ja, Coetzé natuurlijk. Maar hier tijdens dit verblijf bijvoorbeeld. Ik was te gast op het Tuin van de Dichtersfestival. Daar heb ik een aantal dichters gehoord. En naar een aantal dichters geluisterd. Onder andere, om het even concreet te maken. Wat ik begrijp ook een grote naam hier. Is Dani Marais. Een aantal gedichten van gelezen ook. En een schrijver die onlangs een sonnettenbundel heeft geschreven. Ik heb een aantal dingen van gelezen. En Tom Draaier.
1: Ja.
0: Maar ja, het is wat ik zeg. Het is ben je echt kennismaking aftasten. Zoeken. Wat ik net zei. Ik vind het nog wel best lastig om een bundel in het Afrikaans echt te lezen. Zonder goed woordenboek Afrikaans-Nederlands erbij. Dus dan wordt het meer taalmuziek, zeg maar. Ja. Taalklanken en dergelijke.
1: Maar ik vind het diezelfde als ik Nederlands lees. Dit is vooral in het begin. Ik lees nu natuurlijk maar meer. Maar voor alle student. Daar is afstand. Maar daar is ook, dit op je oog af lijkt een paar bekend en toegankelijk. Maar daar is een afstand.
0: Ja.
1: En dan zekere betekenis, dimensies in law wat jij niet verstaan onmiddellijk. Nee.
0: En zeker in de literatuur. Want, want dan gaat de schrijver gaat nog een keer iets met de taal zelf doen.
1: Ja, precies.
0: Dan denk je van, hey, dit is een, hier doet hij iets, maar wat precies?
1: Wat precies, ja, want jij kan niet helemaal die culturele verwijzing verstaan, begrijp niet. Mustafa, baie dankie. Dit was baie interessant. En dit was baie lekker om jou vandaag ook op campus hier te hebben.
0: Ik vond het zelf ook ontzettend leuk, dankjewel.
1: Nou, baie dankie.
2: Dit was Dr. Marnie Bonthuis van die IWK in gesprek met die besoekende Nederlandse dichter Mustafa Stethou.
3: Jy luister na Skrywers en Boeke op RSG.
2: Ons sluit nou vanaand se program af met Johan Meiburg se insetsel oor vanjaar se Nobelpryswenner Anne Carson. Jy kan ook luister na uittreksel uit 'n onderhoud waarin Carson self gesels oor haar werk.
4: Anne Carson, die Canadese digter, skrywer en wenner van die 2026 Nobelprys vir letterkunde, was in Reykjavik, IJsland, toe sy die nuus oor die prys van die Sweedse Akademie ontvang het. En toe 'n IJslandse nuusagentskap haar later die oggend bel en uitvra oor hoe dit voel om die Nobelprys met prysgeld van iets soos 20 miljoen rand te wen, het sy afgetrokke gesê, dis maar 'n oggend soos enige ander oggend, sy en haar man sit en drink tee. Ek is jammer, ek is nie in staat om die een of ander dramatiese antwoord te gee op die vraag nie, het sy bygevoeg. Die 76-jarige Carson, wat ook sedert 2022 burgerskap van IJsland het, woon by tye in Reykjavik. In sy aankondiging het die Sweedse Akademie verwys na Carson se danige en vindingryke oeuvre, wat in speelse dialoog met die klassieke tradisie nuwe forme vir die hedendaagse letterkunde moontlik gemaak het. Carson is onderleend Latijn en klassieke Grieks, en was jarelang hoogleraar aan verskeie universiteite in klassieke tale, vergelykende letterkunde en kreatiewe skryfwerk. Byna haar hele literêre produksie sentreer rondom die raakvlakke tussen die filoloogse obsessie met woorde en die digterse soeke na nuwe betekenis, het die akademie gesê. Sy het self die etimologie van woorde as die vertrekpunt vir al haar werk aangedui. Haar vertalings uit klassieke Grieks kan as selfstandige werke in eie reg beskou word. Eros the Bittersweet, Carson se eerste boek, het in 1986 verskyn en het was onder meer 'n verkenning van begeerte in die antieke Griekse tradisie. Canicula di Anna, haar debuutbundel, het al in 1984 verskyn en haar Quarterly Review of Literature se Betty Colliday prys besorg. Die versameling gedigte met 'n titel wat vertaal kan word as Die Hondsdae van Anna is later opgeneem in Plainwater, die versamelbundel van 1995. Met Autobiography of Red, haar roman in versvorm wat in 1998 verskyn het, oorbrug Carson die gaping tussen die klassieke en die moderne, tussen poësie en prosa, en stel sy haar lesers bekend aan 'n gevleelde rooi monster met die naam Geryon. Daar is 'n sterk vermenging van speelsheid en hartseer in Geryon se verhaal. As kind is hy deur sy broer geteister. Hy vlug na 'n parallelle wêreld van fotografie en raak verlief op Herakles. Geryon trek om terug in die wêreld wat hy deur sy kamera skep, totdat daar die glashuis skielik en onherroepelik deur Herakles se terugkeer aanskerwespad. 'N Goue draad deur die verhaal is die van Geryon se verwondering oor sy vlerke, die kleur rooi en die wonderlike toeval van wie hy is. In 2001 het The Beauty of the Husband verskyn, 'n fictional essay in 29 tangos waarmee sy die T.S. Eliot prys verower het. Daarna het gevolg Nox in 2005, Antigoniek van 2012, 'n weergawe van Antigone deur Sophocles en Red Dock in 2013, 'n opvolg van Autobiography of Red. Deur die jare het Carson se boeke uiteenlopende vorms aangeneem. Men in the Off Hours van 2000 het byvoorbeeld vers essays, gedigte, grafskrifte en prosa tekste oor kunstenaars en historiese figure bevat en in 2001 die eerste Griffin Poesieprys gewen. The Creation van 2005 was nog 'n eklektiese werk met poesie, essays en 'n opera. Toe sy by geleentheid gevra is waarom sy soveel verskillende vorms aanpak, was haar antwoord verveling. Ek sit met 'n rusteloosheid. Daar is soveel vorms om aan te durf. Haar persoonlike lewe het sy deurgaans nie deel van onderhoude gemaak nie, hoewel sy in 2024 in 'n onderhoud met London Review of Books laat blyk het dat Parkinson se siekte by haar gediagnoseer is. 2 jaar gelede het Carson in 'n onderhoud met die Noorse skrywer Lynn Ullmann gepraat oor die belang van geringe waarnemings en wat sy wys geword het uit die boksklasse wat sy bywoon, onder meer as 'n soort kuur vir Parkinson. Die Nobelprys vir letterkunde word in Desember in Stockholm aan Anne Carson toegekend.

Dit is van sy 1971 album Hunky Dory hier op RSG. David Bowie met Changes en die groot veranderinge en massiewe spronge wat daar deesdae gemaak word in ons moderne lewe. RSG en Vra Produksies se 13 op die Water Kunstefees vind van 14 tot 19 Februarie plaas. Beleef hierdie kunstefees op die Luxe MSC Harmonia. Meer as 30 top Afrikaanse theaterproduksies word aangebied, insluitend Magda Lou en haar Erard, Het van Verlange Kraal en die RSG Valentine Skaland konsert met baie ander produksies beskikbaar. Kan jy uit besprekings by opiewater.co.za skakel 011-844-6073. Die deposito is net R3000. Bespreek feeskaartjies by ltickets.co.za. Kom kry jou kuns op die water.

Jy het geluister na Kloofkind deur Leon van der Walt. Die rolverdeling is soos volg: Niels is Pietie Beyers, Clara Isabel Besuidenhout, Zander Bota Ensling, Mavit Ria Smit, Marnus Leon Kutsie, Linkie Marie Molefe van Heerden, Jori Cassius Davids en Sean Brebner.

Gewonnen na al die tijd, hoe ek het misverstaan. Ek het dan gestaan op baie strand, de lange baan. Gebel waar die landlijn nummer op die nieuwejaarsverveer.

Die gordyn het gelig op vanaand se radioteater. Goeienaand en hartelijk welkom, jou sitplek heel voor. Pieter se pa, geskryf deur Neil Steenkamp, vertel met humor van verleentheid uit die verlede en die stories waaroor 'n mens later kan lag. Thomas van Niekerk behartig die regie en hier begin ons met pret, plesier en humor.

En dit was 'n deel uit een van die Duitse komponis Frenzel se simfonieë. Vervolgens die wals van Karl Maria von Weber. Die kunstenaars is Martin Krüger, gitaar, en Klaus Schilde, klavier.

En ons het geluister na Fandango van Amadeo Vives. Vervolgens die deel uit de trio-sonate van Domenico Gallo. Later het Igor Stravinsky die deel en ook andere uit die sonate gebruik vir sy balletsuite Polcanello.

Jeno Yandu het een van Beethoven se 6 ekoses gespeel. Vervolgens 'n Quiet Stroll van Charles Williams. Ronald Cope lei die nuwe Londense orkes.

Edeel Barret het Rachmaninoff se lied sonder woorde in die manier uitgevoer. Die Russiese patriargale koor sing nou die tradisionele lied en ek sê groetes tot volgende keer.

0: wat terugbring. Die musiek het my weer heel gemaak.
1: Kom luister saam na die story van Babette en sy deel ook van haar mooie treffers met jou. In op die radio, vrijdag aand 16 Oktober om 8, saam met my, Heidi Miller-Isaacs.

Ooh, ee, gaan het lekker. Peaches and Herb, met Reunited. Leo Sayers het Dancing the Night Away en George Benson met Nature Boy is ook deel van daar die vierspel hier in Chill. Nou gaan ons oor na 'n bietjie klassieke werk van Franz Schubert, Ave Maria.

word ons nou so teruggeneem na die vroeë 1990s met Will You Be There deur Michael Jackson hier op RSG en voor dit Frans Schubert se Ave Maria. Michael Bublé nou, van die een Michael na die ander een, en hy sing van Me and Mrs. Jones, dan het ek ook vir Dionne Warwick se Anyone Who Had a Heart. Vanaand word afgesluit deur Johan van der Sandt en Wim Viljoen, met Praise God from whom all blessings flow. Dit so knap voor middernag. Maar kom en sing hier saam met Michael Bublé. Op hierdie een, jy ken hom baie goed.

0: My naam is Alicia.
1: En ek is Sura.
0: Ons wil gezond leef.
1: Dis waarna ons streef.
0: Een appel a dag.
1: Laat die dokter wacht. Wat maak so?
2: Saterdag aand 17 Oktober in ons kinderreeks Kiskenades leer Alicia en Sura van gezonde eetgewoontes. Maar het lyk of iemand in die speelgoedkis nie wil saamleer nie.
3: Kiskenades.
4: Elke Saterdag aan net na die 7:00 nuus.
5: Kapitein met RSG, dis die 1.